know of the original sin. And you might know how

0: Domenico, Patrick van Oitzel, die alle kids van Antwerpen en van Melo uit stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De meeste mensen bijten een appel zorgvuldig rond en laten het klokhuis achterwege. Eigenlijk is dat jammer, want net dat stevige deel heeft verrassend veel voordelen. Het zit immers boordevol vezels die je darmen blij maken en je langer een vol gevoel geven. Ook pectine, dat is een oplosbare vezel die bekend staat om zijn gunstige effect op de stoelgang en cholesterol, vind je niet alleen in het vruchtvlees, maar ook in de kern van de appel. De pitten en het steeltje kan je beter niet eten. De vroege middeleeuwen waren doordrenkt van het bovennatuurlijke. Met toverspreuken en magie probeerden onze voorouders de hogere machten te vriend te houden. Het christendom veroordeelde die gebruiken, maar nam ze zelf ook op in de christelijke leer en beschouwde ze als creaties van de duivel. Geneeskunde werd in die tijd bedreven door vrouwen, maar als ze iemand genazen, werd dat meestal niet alleen toegeschreven aan hun medische kennis, maar ook aan de magie die ze daarbovenop hadden aangewend. Zo ontstond het idee dat vrouwen dichter bij het bovennatuurlijke stonden dan mannen en rechtstreeks contact hadden met de godenwereld.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ivy Joe Hunter en Beatrice Verdi schreven in de jaren 60 vele R&B-songs voor Tamla Motown. Zo ook onze Golden 60s plaat van deze week, namelijk Behind a Painted Smile. Het nummer werd opgenomen door de Isley Brothers in 1967 voor het album Soul on the Rocks. In Amerika werd het een jaar later als B-zijde op een single uitgebracht, maar flopte helemaal. Nog een jaar later, in 1969 dan, bracht Tamla Motown het uit in Engeland en besliste om Behind the Painted Smile op de A-kant te zetten. Dat was een goede keuze, want het nummer scoorde een vijfde plaats in de hitlijsten. Net zoals hun debuutnummer Shout was ook deze song een voorbeeld van de losgeslagen vocale stijl van de drie broers, Ronald, Rudolph en O'Kelly. De Isley Brothers klonken zo waanzinnig gestoord dat ze een hele generatie rock'n'roll artiesten betoverden met hun muziek. Misschien wel de grootste ironie van hun Britse succes was dat ze in 1968 Motown hadden verlaten om hun eigen platenlabel Teaneck te lanceren. Dat leidde tot een rechtszaak tussen Motown en de Isley Brothers, omdat ze net hun smash-hit It's Your Thing hadden uitgebracht en Motown beweerde dat ze die hadden opgenomen toen ze nog onder contract lagen. In 1975 oordeelde de rechtbank dan in het voordeel van de Isley Brothers en dat toverde een ware glimlach op hun gezicht. Behind a Painted Smile.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedelo, hè, chocolo.

Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereen Dag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder. De Duitse uitvinder Karel von Drais ontwikkelde in 1817 de allereerste fiets. Het betrof een loopfiets die zelf zijn stokpaardje noemde, want zijn uitvinding had geen pedalen en het frame bestond uit een houten balk. De bestuurder van deze fiets ging al lopend verder, een beetje zoals de auto van de Flintstones. En bij afdalingen bleven de voeten uiteraard van grond. De Fransman Pierre Michaud plaatste later pedalen aan het voorwiel en bracht als eerste de fiets in massaproductie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En zijn ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
2: Vandaag gaan we wandelingen doen, hè? We mogen niet te vaars zijn.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de Stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè, chocolo.

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forno. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Op zondag 31 mei is er braspartij nummer 9 tussen 6:30 en 7 in het Harmoniepark. Je kan ermee feesten op een dagje vol swingende muzikale duels. Vier topbands blazen de ziel uit hun lijf in verschillende rondes en het publiek bepaalt de winnaar. Je kan er supporteren voor de allerbeste brassbands. Fanfare Fatale, Gypsies K Electro Circus, Live en Reutel. Iedereen is welkom op dit gratis festival. Terwijl je geniet van heerlijke live muziek, kan je trouwens ook proeven van originele snacks en streekbieren. MC Nele Palink is de gedroomde gastvrouw die de bands op weg helpt naar eeuwige roem. DJ Mr. Mix Nix zorgt voor fijne plaatjes tussen de spannende muzikale duels. Meer informatie vind je op de website braspartij.be.

Een stukje van de maxi-single van Le Freak. Nog dansbaarder dan het origineel eigenlijk al is. Je hoorde Chick natuurlijk. Blokkes, welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Beste vrienden, ik heb al meteen een vraag. Wat zegt jullie 13 februari 1996? Niet veel waarschijnlijk, ik zal jullie een beetje helpen. Op 13 februari 1996 werd namelijk het einde van Take That aangekondigd. En ja, ik was op de persconferentie. En god zeg, nu valt mijn Frank, dat is 30 jaar geleden. Toen nog een Frank kon vallen, uiteraard, al zijn het euro's tegenwoordig. Enfin, ik heb enkele quotes uit die persconferentie terugverzameld. En die kan ik straks aan jullie laten horen over het einde van Take That. En uiteraard is Robbie Williams en Gary Barlow straks nog in de show. Dat belooft alweer. Ach, en kijk eens hier, dit is nog zo'n dansbare plaat.

0: Dit zal ze ongetwijfeld ook brengen. Upside Down. Dat was natuurlijk Diana Ross. Ik heb minder goed nieuws. Beetje lastig nieuws. Zelfs voor de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daar heeft een man, volgens lokale media tenminste, een bemanningslid gebeten. Echt waar. Het vliegtuig maakte een ongeplande tussenlanding op Tahiti. En de man werd opgevangen door de plaatselijke autoriteiten. Op beelden is te zien hoe een man in discussie gaat met de bemanning. Hij lijkt een beetje dronken, want dat gebeurt wel tegenwoordig. Alles wordt gefilmd met de gsm natuurlijk. Maar enkel het moment waarop een bemanningslid zou gebeten worden, is niet gefilmd. Ja, maak dat mee.
1: Amai, amai.
0: Maak dat mee hier in Showtime op de radio. Prachtige muziek van toen en nu. Dit is de Urban Cookie Collective en The Key.

0: Zetten 90s beats van de Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Ja, wat was het secret? Wat was de key, de sleutel tot het grote succes van Take That? Kom je misschien straks weten van op de allerlaatste persconferentie die ze hebben gegeven in 1996.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Mark.
0: Ja, Robbie Williams, die was ook lid van Take That natuurlijk. Die heeft nadien na de split wat pop- en rockmuziek gemaakt. Maar wist je dat Robbie Williams ook een jazz-CD heeft gemaakt? Die CD, ja, toen nog CD's in de jaren 90, heet Swing When You're Winning. En daaruit dit nummer. Robbie Williams is dit. En Things.

in de plaats Swing met Robbie Williams was dat, en zijn versie van Things. Maak even jullie aandacht voor deze leuke intro. Vrienden, dit is toch een hit in wording. Het is de nieuwe van Isabelle A. Lekker dansbaar en meezingbaar. En wat een titel. Smeek maar niet om mij. Ik smeek Isabelle. Zing voor mij.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

onbelangrijk in de geschiedenis van de popmuziek, deze Beach Boys. Want het is alweer 60 jaar geleden dat in een groot album Pet Sounds uitkwam van de Beach Boys. Hoewel het album klassiekers bevat als God Only Knows en deze Wouldn't It Be Nice wat we net lieten horen, rijdt het belang even nog veel verder dan dat. De 11e studioplaat van de band ontketende een ware revolutie in de populaire muziek. Het album Pet Sounds werd niet langer gezien als een verzameling van losse liedjes, maar als een samenhangend kunstwerk waarin elke noot telt. Onder de visionaire leiding van Brian Wilson transformeerde de groep van een band die over fun fun fun zong, zeg maar, naar de makers van complexe, gelaagde popsymfonieën vol ongebruikelijke klanken en structurele vernieuwingen. Ja, de jaren 60. Wouldn't It Be Nice uit Pet Sounds, The Beach Boys. En dan naar de 70s met de disco van Amanda Lear. Het is Follow Me.

speciale stem. Dat is het minste wat je kan zeggen van deze Amanda Lear. Follow me, was dat. Blijf ons volgen. Dan hoor je straks nog de leden van Take That op de radio over een persconferentie die ik mocht bijwonen in februari 1996, 30 jaar geleden dus, over het afscheid van Take That. Maar nu, naar de discotheek een jaar of 45 geleden. Toen er dit ongetwijfeld veel gedraaid en stond jij natuurlijk op de dansvloer. Voor de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft, kortweg DAF. Hier is Let's Pray Like We Are.

Could It Be Magic? Je hoorde vooral op de persconferentie Gary Barlow praten, omdat Robbie Williams, die was toen al weg in 1996, dit even voor alle duidelijkheid. Er is tegenwoordig heel wat te doen ook rond Bob Dylan. Bob Dylan is 85 intussen. En wat vind ik hier terug? Een album van Brian Ferry, die heeft in de Nillies een album gemaakt over Bob Dylan. De album Dylanesque. Daarover deze cover. The Times They Are A-Changing, zong hij toen al in de Nillies.

zegt meer dan 50 jaar geleden al, de tijden zijn aan het veranderen. Brian Ferry dacht, ja, in de Nilis is dat ook zo. En kijk, anno 2026 zijn de tijden ook aan het veranderen. Zo gaat het eenmaal met het leven, hè. Brian Ferry was dat, de man die ooit bij Roxy Music het mooie weer maakte. We springen van de hak op de tak. Dit is de nieuwe Bart KL. En wil je weten waarom ik deze laat horen aan jullie? Wel, de man is zo verliefd, blijkbaar. En daar willen we toch het fijn over weten. Wat zou Luc daarvan denken?

had het daarnet al over de 60ste verjaardag van Pet Sounds, dat album van de Beach Boys. Wel, het is nu ook 60 jaar geleden dat de single Painted Black van de Rolling Stones uitgebracht werd. Het zal uitgroeien tot een van hun belangrijkste en meest geliefde nummers. De Stones schreven het aanvankelijk als een traag soulnummer, maar het kreeg zijn opzwepende ritme nadat Bill Wyman en Charlie Watts tijdens een sessie improviseerden met een tempo dat deed denken aan Joodse bruiloften. Ah ja, dit hogere tempo vormde een interessant tegengewicht voor de sombere tekst en werd versterkt door gitarist Brian Jones, die de sitar gebruikte om het nummer een exotisch en onheilspellend geluid te geven. Dankzij de talloze covers en het gebruik in reclamespots van Painted Black blijft het nummer tot op de dag van vandaag toch wel opvallend aanwezig in de popcultuur. Met een knipoog naar Henry Ford's beroemde uitspraak: je kunt hem in alle kleuren krijgen zolang het maar zwart is, gaat het allemaal om een reclamespot van Ford in 2018. Dit even terzijde natuurlijk. Naar de jaren 70. Dit is Genesis en het nummer werd toen gezongen door Phil Collins. Follow me, follow you.

0: Ja, zo herkenbaar. De stem van Phil Collins op Follow Me, Follow You van Genesis. Het is trouwens Mike Rutherford die het nummer geschreven heeft. Terug naar Take That. Het afscheid van Take That werd aangekondigd 30 jaar geleden. Ik was op de persconferentie. De klank is niet altijd optimaal, want de microfoons stonden zo'n beetje verrecht op de tafel waar de heren van Take That hun uitleg deden. En ze vertelden over het stoppen met Take That en dat vonden ze zelf eigenlijk, gek genoeg, niet zo moeilijk.
1: Not really. Like Mark said, it's something that's been growing over the last 6 months. But, you know, it is a career move for us. We don't see it as the end. It is a career move for each of us. And, you know, our dream is that after 5 or 10 years we'll come back and do it all again.
0: Het zat er de laatste 6 maanden echt aan te komen. En de jongens zien deze split gewoon als een volgende stap in hun persoonlijke carrière. Al zijn ze er wel door geëmotioneerd, maar toch stoppen ze liever terwijl ze nu nog aan de top staan.
2: Now, I'm very emotional at the moment, but I know that it's the best time finishing on top. We always said we'd finish on top. And it's very good for our careers ahead of us. So I think we're making the right move.

Or so sure. Ik ben zeker dat dit een nummer is van Van Morrison. Have I Told You Lately? Ooit gecoverd door Clouseau, als heb ik je ooit gezegd. En dit, ken je deze versie nog? Dit is de versie van Rod Stewart met zijn schuurpapieren stem. Have I Told You Lately?

Rod Stewart en Have I Told You Lately. Strakjes wordt het helemaal serieus hier op de radio. U bedoelt dat we het best even voor bekeken houden hier vandaag. Inderdaad, Gunther Verspecht heb ik nog tot slot. Wie zegt u Gunther Verspecht? Dat is een klankman, een beetje een soort van Pascal Braakman, maar dan nog muzikaler dan Pascal het ooit was. Gunther Verspecht met Stash.

0: En daarmee is het Antwerps terras weer voor geopend verklaard. Hele goeiemorgen allemaal, welkom erbij. Tot 12 uur hou ik jullie gezelschap. Nu, ik ben niet alleen deze keer, want het is een bijzondere aflevering van het Antwerps terras. Ze staat bijna helemaal in het teken van Borsbeek, want in dat district is er een heel Pinksterweekend groot feest. Sport, muziek, cultuur, eten en drinken, noem maar op, het is er allemaal aanwezig. En Michel van der Ouwera heeft hier op ons terras een aantal fijne babbels met mensen die met de organisatie van dat weekend te maken hebben. Dat alles en nog veel meer tot 12 uur. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

0: Het gaat hier over Borsbeek vandaag, maar er is meer, want we gaan ook de bekende jarigen overlopen. En we hebben nog een paar nieuwe platen die terechtgekomen zijn op de playlist van Radio Express. Maar eerst dus richting Borsbeek, waar het een heel Pinksterweekend feest is. En Michel van Drouwera, die heeft de districtsburgemeester bij zich.
1: Dit weekend is er heel wat te beleven in het district Borsbeek. En daarom zit ik bij de districtsburgemeester Walter Kieboms. Walter, misschien eerst even. Ja, het is nu een district geworden. Is die overgang zo wat goed verlopen?
2: Maar we zijn ondertussen eigenlijk een vol jaar, anderhalf jaar bijna, zelfstandig district. Dat neemt niet weg dat we het jaar ervoor een transitiejaar hebben gehad, waarin dat inderdaad veel voorbereidingen konden getroffen worden. En ik denk dat zowel naar de burgers als onze eigen administratie, dat de puzzel stilaan valt, dat we onze weg vinden, dat het stad ons ook kent. Want dat is ook voor hen is het een tiende district erbij. Ze hebben 24 jaar gewerkt met 9 districten. Dus ook langs die kant is er een transitie geweest, een aanpassing, dat er plots een 10e district is bijgekomen.
1: En dat district, dat bruist, want er staat heel wat op het programma dit weekend.
2: Je gebruikt de term bruist, inderdaad. Borsbeek bruist is ook de naam, de nieuwe naam van de groep die de festiviteiten mee organiseert. Knap van die mensen dat er inderdaad een verder zitten is van de tradities die we 75 jaar gedaan hebben, want de jaarmarkt dit jaar zal de 76e zijn.
1: Die jaarmarkt is ook heel belangrijk om het lokale verenigingsleven in de kijker te zetten.
2: U mag gerust van mij geloven dat de dag na de jaarmarkt dat men al begint te denken aan de volgende jaarmarkt. En dat is niet alleen bij verenigingen, dat is ook bij de inwoners, dat is bij de cafés, dat is bij ons intern ook. Het is het centraal als feestweekend in Borsbeek, dus iedereen kijkt daar naar uit, iedereen telt daar ook naar af. Cafés die extra terrassen bestellen, verenigingen die open deur doen, hun jaarlijkse open deur mikken op dat Sinkse weekend. Inwoners van Borsbeek die hun familie mobiliseren, want met de kleinkinderen naar de kermis, daarna iedereen over de jaarmarkt en dan de papa en de zonen eventueel naar de koers gaan kijken, terwijl dat de rest ergens een terrasje gaat hoeft. Dat zijn eigenlijk de klassiekers in dat feestweekend.
1: Daar gaan we zo meteen nog even voort over praten, maar eerst draaien we wat.

0: Ik ben nog steeds op de koffie bij Walter Kieboms, de districtsburgemeester van Borsbeek. We hebben het over die festiviteiten van dit weekend. Ik zag ook een paardenwedstrijd.
1: Daar zijn we inderdaad vrij uniek in, dat er in Borsbeek nog inderdaad een jaarlijkse paardenwedstrijd doorgaat. Met allerlei soorten paarden, van Shetlanders tot de landbouw, de echte Brabantse landbouw, trekpaarden. Dat trekt veel volk, dat trekt ook kinderen. Er zijn ook een aantal ponies die inderdaad meedoen aan die wedstrijd. Voor veel mensen is dat de start van de jaarmarkt. Ze parkeren zich heel dikwijls op de parking van de Carrefour, want het is een feestdag. Langs daar trekken ze dan het centrum binnen en dan passeren ze eerst aan die paarden, wat toch altijd een extra cachet geeft aan de beleving op dat feestweekend.
0: Wat zijn er nog activiteiten die we mogen verwachten?
1: Laat ons zeggen, dus je hebt die paardenwedstrijd, dan heb je de jaarmarkt zelf. Er is een vrij grote rommeljaarmarkt ook. Er zijn verschillende verenigingen die open deurdagen houden. Er is een tekenwedstrijd die mee georganiseerd wordt door Borsbeek Bruist. Er zijn de koers in de namiddag. Dus de jaarmarkt loopt eigenlijk over in de koers. Die situeert zich met start en aankomst rond de Watertoren. Dat is een UCI 1.1 dameswedstrijd, dus van een stevig en een hoog niveau. Trekt ook massaal veel volk van heinde en verre buiten Borsbeek natuurlijk. En dat wordt dan afgesloten met een afterparty op het plein aan de Watertoren met een aantal optredens. En dan moeten we altijd vroegtijdig afsluiten, want anders zouden we tot een kot in de nacht doorgaan, maar de volgende dag is het werkendag.
0: Je haalt al die verenigingen aan. Is er een bruisend verenigingsleven in Borsbeek?
1: Ondanks het feit dat we een relatief klein district zijn, zijn er toch wel aardig wat verenigingen die actief zijn, die daar veel tijd en energie in steken. En die zich ook specifiek naar dat weekend richten voor hun jaarlijkse open deur en hun leden en hun bezoekers extra in de watten te leggen met een terras of ik weet het niet wat. Dus dit is echt het centrale weekend en toch ook nog wel een extra pluim naar alle medewerkers van het district zelf die daar ook maanden mee bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden, er veel tijd en energie in steken. Chapeau voor die mensen.
0: Mensen die informatie willen, ik vermoed dat die op de website borsbeek.be staat.
1: Er komt ook nog buiten de informatie op de webstick, heb je de informatiepanelen en er komt ook nog een brochure uit waar alles nog eens een keer in detail in staat. Maar het beste medium is in dit geval de website van het district.

duetje van Elton John met zijn dubbelganger, met Taron Egerton, de man die de rol van Elton John speelde in de film over zijn leven, I'm Gonna Love Me Again. Zometeen meezingen hier bij Express met Gilbert Montagnier.

iets ouderen zal de Fool nog wel kennen van Gilbert Montagnier. Er is natuurlijk deze grote hit On va s'aimer en dan nog Les Sunlight des Tropiques. En over dat laatste nummer moeten we het hebben, want er is een nieuwe Vlaamse versie van gemaakt door Wim Leijs. En ze hebben dat nummer zeer creatief aangepakt. Het is in electro-swing gemaakt, zodat je er ook op kan dansen. Het heet Viens danser.

0: Bijna onherkenbaar, maar het is wel Les Sunlight et Tropiques van Gilbert Montagnier. Heet nu Viens danser in de versie van Wim Leys. Ik geef het woord graag terug aan Michel van der Aura, want die heeft het alweer over dat Pinksterweekend in Borsbeek. Antwerpen
1: leeft! We zitten nog altijd in Borsbeek, district Borsbeek, en we gaan de sportieve tour op met de medewerkers sportteam Vrije Tijd, Christian Hersens. Dit weekend staat er ook heel wat sportief op het programma, hè?
2: Ja, inderdaad. Dit weekend zijn er ook sportactiviteiten op het Watertorenplein. We hebben daar de Hanne-Marie-loop, Borsbeek loopt, die daar 's morgens doorgaat, waar iedereen welkom is, om 9:45 mee te lopen. En om 10:00 starten we dan.
1: Dat is niet competitief, dat iedereen kan recreatief deelnemen?
2: Ja, iedereen mag deelnemen. We doen een toertje van 4,5 kilometer, maar wie dat extra sportief is, die mag ook 2 toeren lopen.
1: Zijn er prijzen aan verbonden?
2: Aan de loop niet. Iedereen krijgt een gadget en een medaille mee, dus iedereen is winnaar.
1: Er staan ook nog andere dingen op het programma. Ik zie bijvoorbeeld een turndemonstratie.
2: Die turndemonstratie die gaat door om 2:00 in het gemeentepark. Dus niet aan het Watertorenplein, maar in het gemeentepark bij de Turnkring Relax. Die doen een mooie voorstelling van wat ze kunnen eigenlijk.
1: Dus eigenlijk is het een beetje de vereniging in de kijker zitten.
2: Ja.
1: Ik zie ook een dikke bandenkoers.
2: Ja, dat is een heel leuk evenement. Dat is eigenlijk voor de allerkleinste. Dus van 2 tot 10 jaar. Iedereen kan nog inschrijven. Dus op de website www.borsbeek.be kan je je 2 tot 10-jarige inschrijven in een reeks voor jongens of meisjes. Die gaat van start om 11:00. Dan kunnen ze eigenlijk een toertje rond het plein fietsen op een loopfiets of een dikke bandenfiets. Dus dat is een mountainbike of een andere soort fiets, maar niet op een koersfiets.
1: Maar de fatbikes, die staan altijd wel een beetje ter discussie, die zitten er niet tussen.
2: Nee, geen elektrische voertuigen, gewone fietsen waar dat trappen nog, oldschool, waar dat trappen nog de motor is.
1: Er zijn nog andere activiteiten, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Christian Hessens van de sportantenne Borsbeek. Heel spectaculair dit weekend, de Borsbeek Gravelclash.
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat doen. Dat is eigenlijk een gravelkoers in en rond Fort Rie. We gaan met onze koersfietsen een toertje rijden, ook 4,5 kilometer in en rond Fort Rie. En voor de jeugd, de elite, maar evengoed de recreatievelingen gaan daar van start gaan en rondjes rijden eigenlijk.
0: Elite, zijn daar dan bekende namen bij?
1: Dat zullen we zien. Hè. Er zijn wel wat inschrijvingen voor via Cycling Vlaanderen, maar het is nog een verrassing wie dat daar ter plaatse aanwezig zal zijn.
0: De funkoers, wat is dat?
1: De funkoers is eigenlijk voor iedereen de kans te geven om die rondjes te rijden. Hè. Dus we organiseren een amateurkoers. Die inschrijvingen zijn nu al wel afgelopen, maar ik denk dat het voor iedereen wel leuk zal zijn om te zien hoe dat die mensen dat eraf afbrengen. Eigenlijk.
0: Ja, en uniek dat je rond dat fort kan fietsen. Hè?
1: Ja, dat is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren, hè, hoe dat gaat afwerken. Maar we hebben heel hard gewerkt om dat parcours goed te krijgen. We hebben zowel gravel als klinkers, als andere ondergronden. Dus dat gaat spannend worden of dat de coureurs daar veilig en goed door gaan geraken. Maar ik denk dat dat wel helemaal goed komt.
0: Borsbeek. Mooiste waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Sport staat heel centraal dit weekend. Padel is er ook?
1: Ja, de El Citadel die organiseert op zowel zaterdag als zondag een Summer Cup. Dus een feest, padel- en voetbaltoernooi. Met ook nog ten barbecue. Dus ook daar, zowel op het Watertorenplein als daar, zullen van alle activiteiten doorgaan. Ja.
0: Voor een aantal dingen moet je op voorhand inschrijven, maar de dag zelf kan je vaak ook nog wel aansluiten, denk ik. Hè?
1: Ja, tuurlijk. We hebben voor ieders wat wils dat weekend. En op zondag met Vliegend Wiel, dat we samenwerken, zorgen we ervoor dat er allerhande activiteiten zijn waar dat je gewoon kunt deelnemen. Dus kom zeker af.
0: Sportievelingen worden verwacht dit weekend in Borsbeek. En de informatie staat op de website borsbeek.be.

0: Geef nu zelf toe, die muziek uit de 60s die maakt het een beetje vrolijker, hè, dat Antwerps terras. The Love Affair was dat. Straks gaan we nog eens terug naar Borsbeek, maar Gloria Gaynor, die krijg je ook nog te horen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En zijn ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
0: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
3: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
0: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
3: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
0: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
3: Radio van Stad.
0: En wandel mee door de stad.

0: Lekker zwingen op zaterdagochtend op het Antwerps terras van Express. En ondertussen is Michel van der Aura er weer komen bijzitten. Dan weet je dat het over Borsbeek zal gaan, want daar is het feest dit weekend. Hij heeft deze keer Peter van Hoof meegebracht en dan gaat het volgens mij over koers.
1: Op Pinkstermaandag is er een belangrijke koers in Borsbeek voor de dames. De grote prijs Mazda Schellekes. En daarover praat ik met Peter van Hoof. Peter, ik heb de indruk dat vrouwenwielrennen een beetje in de lift zit.
2: Ja, dat klopt. Als je ziet, het aantal wedstrijden hier in België zitten toch op een stijgend niveau van de vrouwenwielrennen. Dus dit jaar hebben we dus ook een nieuwe cup. Dus de Lotto Belgium Cup Women, die zich echt inzetten op het vrouwenwielrennen. Om toch tegen 2030 het WK in België aankomt, om toch met een sterke vrouwen-Belgische ploeg te kunnen starten.
1: Je zegt al, het is een belangrijke koers. Vrouwen zitten een beetje in opmars. Heeft dat iets te maken met Lotte Kopecky?
2: Ik denk het wel. Lotte heeft toch al, denk ik, toch veel meisjes doen fietsen. En ja, het is toch wel belangrijk voor België, om toch een wielerland is, om toch het vrouwenrennen toch naar boven te krijgen.
1: En zou die aan de start komen?
2: Lotte komt niet aan de start, niet, omdat haar ploeg die hebben andere verplichtingen.
1: Maar toch is er een indrukwekkende deelnemerslijst, hè? 25 ploegen of zoiets, las ik.
2: Ja, dat klopt. We hebben de 11 beste Belgische ploegen aan de start. En verder hebben we nog aangevuld met een race van 14 buitenlandse ploegen over Schotland, Ierland, Duitsland, Tsjechië, zelfs een ploeg uit China, Denemarken, Frankrijk, Zwitserland, UAE, zelfs uit Amerika, dus... internationaal kan het niet.
1: Ja, vanwaar die belangstelling uit het buitenland zo?
2: Ja, het is zo dat er in België, in Nederland toch heel veel vrouwenkoersen zijn. En die komen hier voor een maand of twee maanden komen die naar hier om hier te kunnen koersen, om te leren koersen.
1: België, de trendsetter voor de koers natuurlijk. Er zijn ook punten te sprokkelen voor de Belgian Cup, zeker, hè?
2: Ja, punten voor de Belgische rensters, veilig. Er is een algemeen klassement voor de Belgische rensters. Het is de bedoeling van toch de Belgische Cup toch wel een beetje naar de Belgische wielrennen, naar de dames toch op peil te zetten op die manier. Want de buitenlandse ploegen die komen soms bij ons in Borsbeek rijden, maar die rijden niet op een andere plaats. Dus de bedoeling is toch dat de Belgische rensters de punten kunnen pakken op alle koersen.
1: Ze rijden niet alleen in Borsbeek, maar daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Peter van Hoof, de man die de koers organiseert op Pinkstermaandag 25 mei in Borsbeek. Die koers blijft niet alleen in Borsbeek, die maakt een tour langs de randgemeenten.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus wij fietsen via Borsbeek naar Wommelgem en van Wommelgem naar Vremde, over Poeghout en zo terug naar Borsbeek. Dus een parcours van 12,3 kilometer dat de rensters 11 maal afleggen. Totaal 135 kilometer.
0: Er is ook een heel randanimatieprogramma, hè?
1: Ja, wij zijn wel een speciaal geval. Wielrennen en entertainment die komen bij ons samen. Om 4 uur hebben wij een soort wielerfestival. Dus de wielrenners rijden de rondjes en de andere geïnteresseerden kunnen gewoon live kijken naar Viertakt.
0: De Strangers Tribute Band, ja, hè? Heel populair.
1: Heel populair, heel goed, top ambiance. En dan hebben we de aankomst om rond 5 uur. En dan hebben we een Nederlandstalige vedette, veilig. We hebben Jetty Paletti en Johan Veugelaars. Die veilig de plein gaan helemaal laten loskomen en een feest van gaan maken.
0: Ik hoorde je zeggen, Gina Lisa, gaat die ook op de fiets springen?
1: Ik denk dat Gina wel een toertje gaat meefietsen. Allee, proberen denk ik toch. Dus we gaan het bekijken.
0: Wie informatie wil vinden, waar kan je dan terecht?
1: Alle info kan je verder vinden op www.stanokkersklassiek.be.
0: Heeft het iets met Stan Okkers te maken trouwens?
1: De naam is, hebben we al jaren in bruik. En we doen ermee verder, maar de koers is altijd een grote prijs, maar dat is geldig.
0: En heeft Stan Okkers iets te maken met Borsbeek?
1: Stan heeft vroeger die vel geweest, want hij heeft er blijkbaar een lief gehad hier in Borsbeek. En daarmee is het zo'n beetje de Stan Okkers klassiek geworden. Dit is

Ik kan het niet laten natuurlijk om nog een beetje reclame te maken voor ons programma over de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8 hier bij Express. Dan hoor je niks anders dan 80's. Dit waren Dexys Midnight Runners. En ook deze van Rod Stewart komt uit de jaren 80. Zometeen het tweede deel van het Antwerps Terras. Daarin hebben we het nog even over het Pinksterweekend, het feestweekend in Borsbeek. Maar we overlopen ook de bekende jarigen van vandaag even. Dus naar Rod Stewart, deel 2.

0: is een beetje zoals wij, hè. Wij zijn ook always there, 24 uur per dag, 7 dagen op 7 te beluisteren, Radio Express. Hele goeie morgen, het tweede deel van het Antwerps Terras. We gaan nog even terug naar Borsbeek zometeen. Michel van Drouwera heeft nog 2 gasten om over dat feestweekend te praten. We hebben ook nog een paar nieuwe singles die op onze playlist zijn terechtgekomen. En we kijken even wie er vandaag jarig is, wie gisteren en wie morgen. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

vrolijkheid van Kid Creole en de Coconuts en de Lifeboat Party. Johan Verminne is aan de beterhand. Je weet het, hij heeft een zware operatie ondergaan. Hij heeft zijn afscheidstournee moeten onderbreken. Maar die afscheidstournee die wordt terug opgepikt. Hij gaat dus terug toeren en nog één keer al zijn liedjes laten horen in verschillende culturele centra en theaters in Vlaanderen. Johan Verminne, hij is gisteren trouwens 75 geworden.

0: Wie de beentjes eens wil uitslaan en misschien ook wel een lekker pintje drinken, die kan in Borsbeek terecht bij Jap Tap. En daarover praat ik met Sebastiaan Janssens. Vertel eens eerst, wat is dat?
1: Jap Tap is het openluchtcafé, georganiseerd door Giro Jap in Borsbeek.
0: Het is niet

0: Borsbeek. Moesten ze uit Borsbeek komen, mooi meegenomen. Maar we proberen in het Antwerpse te kijken naar jong talent of hobbyisten die vooral goede muziek komen brengen.
1: Jij bent zelf oud-giro-leider, denk ik.
0: Klopt, ja.
1: Hoe is het in het verenigingsleven? Want ik hoor dat er heel wat verenigingen stoppen wegens gebrek aan belangstelling.
0: Ja, de jeugdbeweging in Borsbeek is eigenlijk altijd wel goed blijven bestaan. De interesse blijft wel. Ik zelf sta er nu wat minder in, omdat ik niet meer in de werking van de jeugdvereniging zit. Maar ik hoor van mijn opvolgers dat het nog altijd de moeite is.
1: Met die Jabtap komen er wat centjes binnen. Waar gaan jullie dat aan besteden?
0: Ja, de opbrengst van de Jabtap is eigenlijk bedoeld om toch een mooie reserve aan te leggen voor de Giro. Het kan maar eens voorvallen dat er onvoorziene kosten op het pad komen. Neem nu als voorbeeld, in 2021 werd het kamp geteisterd door noodweer in de Ardennen. En dan hebben we de Jabtap-kast toch aangesproken voor nieuw kampmateriaal aan te schaffen.
1: Wie informatie wil over de Jabtap, wie er komt optreden en zo, waar kan je daarvoor terecht?
0: Je kan ons vooral volgen via sociale media, op onze Instagram-pagina of op Facebook.
1: Jabtap van Giro Jab gaat door op zaterdag 23 mei vanaf 7:30 aan de Watertoren in Borsbeek.

0: Voor hete, zwoele zomernachten is nog een beetje te vroeg. Maar de dagen die mogen er al zijn. Hè? Lekker warm vandaag. Marian Faithfull en Summer Night. Tijd nu voor de grootste klep van Vlaanderen. Sergio, die heeft opnieuw contact gezocht met Sandy. Je weet wel, die vormde in de jaren 90 het duo Touch of Joy. Ze gaan opnieuw samen optreden. En er is meer, ze hebben ook een nieuwe single gemaakt. En die klinkt heel vrolijk hoor. Die heet Ready for the Summer. Dit is Touch of Joy.
1: Sun on my

Een van die tijdloze hits die je regelmatig te horen krijgt hier bij Express. Let's Stick Together, het was Brian Ferry. Zometeen komt Michel van der Auwera nog één keer. Hij heeft Ann Koemans bij om een laatste babbeltje te doen over dat feestweekend, het Pinksterweekend in Borsbeek. Don't.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in district Borsbeek. En we kunnen gaan happen en stappen. En daarom zit ik bij Ann Koemans, district Schepen. Maar ook actief medewerker bij Borsbeek Bruist. Ann, happen en stappen, dat klinkt goed. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat klinkt zeker goed. Wij happen en stappen al sinds 2009 in Borsbeek. Dit jaar doen we het voor het eerst met de vereniging Borsbeek Bruist. Het is een VZW die is voortgevloeid uit het feestcomité en wij zetten de hap en stap verder.
0: Die hap en stap, dus ik neem aan, wandelen, maar onderweg ook wel wat kan proeven.
1: Klopt, we vertrekken aan het Watertorenplein en we wandelen zo'n 6 kilometer, helemaal in het groen. We hadden dit jaar geen gemachtigde opzichters nodig om ons de drukke wegen over te zetten, want wij blijven in de natuur. En wij gaan onderweg op verschillende plekjes iets lekkers.
0: In het groen, ga je dat dan moeten zelf plukken of zo?
1: Nee, het is geen wildpluk. We bieden het aan de mensen, ja. Maar dat is ook wel een goed idee voor in de toekomst.
0: Misschien kan je al verklappen wat er gaat geproefd worden, of blijft dat geheim?
1: Even denken, ik kan iets vertellen, maar niet alles. We gaan starten met iets gezond. En onderweg hebben we ook een hele leuke samenwerking met een lokale ondernemer van Borsbeek, die ons iets huisgemaakt zal aanbieden. En dan de rest zal ik nog even geheim houden.
0: Dan denk ik meteen aan ijscream of zo.
1: Ik hoop op mooi weer.
0: Voilà, je mag er niks over zeggen. Je zei 6 kilometer, is het dan ook geschikt voor jongeren of voor kinderen?
1: Ja, we gaan wel verschillende wandelpaden betreden. Dus het zal wat afhangen van het weer in de dagen en de weken voordien, hoe die er zullen bijliggen. Maar ik denk wel dat met een buggy moet lukken.
0: Maar kunnen kinderen van pakweg 5, 6 jaar gewoon meestappen?
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom, jong, oud. Iedereen kan meestappen. Wij hebben ook een zoektocht onderweg. We hebben 2 zoektochten, eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. Dus kinderen zijn zeker welkom om ook mee te stappen, te happen, te trappen en te zoeken.
0: Zometeen gaan we nog even voort over die zoektocht. Maar eerst is er een stukje muziek. MUZIEK

0: Ik zit nog steeds bij Anne Koemans van het district Borsbeek. Over hap en stap, ik heb je ook iets horen zeggen van een zoektocht. Is dat dan een fotozoektocht of moet je echt sporen gaan zoeken?
1: Het is een fotozoektocht en misschien zien we links of rechts ook wel een spoor van een wild dier, want we gaan een aantal nieuwe paadjes verkennen. We gaan zelfs de grens van het district Borsbeek oversteken om het wilde dier te spotten. Maar de zoektocht zelf is een fotozoektocht.
0: En zijn daar dan prijzen mee te winnen?
1: Daar zijn heel erg mooie prijzen mee te winnen. Om 6:30 gaan wij over tot de prijsuitreiking. We hebben twee categorieën. Enerzijds zijn er de prijzen voor de kinderen. Dat zijn naar goede traditie kermisbons. En zij kunnen onmiddellijk na de prijsuitreiking rechtstreeks de kermis op om die bons op te maken. Of de rest in de loop van het weekend kunnen ze dat zeker nog gaan doen. En voor de volwassenen hebben wij een heel erg mooie prijzentafel die samengesteld is door verschillende handelaars uit Borsbeek. Met echt topprijzen. Sommige zijn zelfs meer dan €250 waard.
0: Dat is mooi om mee te doen. Je had ook iets gezegd van pret op het plein.
1: Als we terugkomen van de wandeling, dan is er pret op het plein. Dat is trouwens niet enkel voor onze wandelaars die meedoen aan de hap en stap, maar voor iedereen. Iedereen is daar welkom. Iedereen uit Borsbeek en omliggende
0: gemeenten, districten.
1: Klopt, ja. En daar starten we met de animatie vanaf 2:30 tot 7:00. Daar is van alles te doen. Heel veel kinderanimatie. We hebben een bar. We hebben ons prijzenrad. Er is grimmen, ballonplooien, reuzenspelen, een bubbelhuis, creatieve workshops. En daar kan ik ook nog zeggen dat we in samenwerking met een Borsbeekse ondernemer de kinderen creatief aan het werk zullen zetten.
0: Het wordt een fantastisch weekend. Borsbeek bruist letterlijk en figuurlijk. Wie informatie wil, waar moeten die terecht?
1: We hebben een eigen website, www.borsbeekbruist.be. Daar vind je het hele programma voor zaterdag en ook voor onze andere activiteiten. En op de website van het district kan je ook altijd terecht. En we hebben ook een eigen Facebookpagina. Dit is

Kylie Minogue weer volop in de belangstelling dankzij Netflix. Wij draaiden nog eens Give Me Just A Little More Time. We zijn 23 mei vandaag en een grote dame viert haar 93ste verjaardag, namelijk Joan Collins, die is jarig. Verder ook nog jarig, actrice Bab Bulens wordt er 32 en zanger Jeremy Vreelink, die wordt er 26. En we hebben nog een jarige, Guido Belcanto, die viert vandaag zijn 73ste verjaardag.

Guido Welcanto, hij wordt er 73, verjaard op een perfect moment, hè, want de Sinxefor is net open gegaan en de botsauto's die staan daar klaar. Ik weet niet wat er op het zeildoek staat, maar waarschijnlijk niet meer die sterren uit de jaren 50, hè, denk ik niet. Even kijken, we gaan... mensen zitten misschien te wachten op Patrick van Uitsel met zijn babbeltje, maar die is er deze week niet bij, omdat een hele week lang alles in het teken stond van het Pinksterweekend in Borsbeek. Maar volgende week is hij er weer. De week daarna, dan brengen we weer een special, want dan staat het district Ekeren centraal hier bij Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
5: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
4: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
5: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
4: Vandaag gewoon een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
5: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
4: Radio van de Stad.
5: En wandel mee door de stad.
4: Toedeloo, hè, chocolo.

Het heet hier wel Antwerps Terras, maar het is ook een beetje een verjaardagshow, hè? Zaterdag tussen 10 en 12. We weten al dat Johan Vermeene gisteren 75 geworden is, Guido Belcanto vandaag 73 en we blikken ook eens even vooruit naar morgen. De grote Bob Dylan mag er een jaartje bij tellen dan en die wordt er ondertussen al 85.

Morgen 85 years of Bob Dylan en dat vieren wij met I Want You. Een van de leden van Doe Maar is morgen ook jarig trouwens. Ernst Jans, een van de twee zangers. En die vriend die is jammer genoeg al overleden, maar Ernst Jans die viert morgen zijn 78ste verjaardag. Hij was de man die de vocals verzorgde op De Bom en op Belle Hélène.

wat hebben ze toch fijne liedjes gemaakt, hè? Die van Doe Maar. Ter gelegenheid van de verjaardag van Ernst Jans nog eens Belle Hélène. Ik maak met plezier plaats voor Pat van Loon. Die hoor je zo meteen tussen 12 en 2. Dan is er de Express Jukebox en dan duiken wij weer de jaren 80 in. Dat doen we alle dagen tussen 6 en 8. Ik wens jullie nog een heel fijn zonnig weekend. Tot volgende week.

T-Cento verscheen al in 1985, maar zou pas de hitparade bereiken in de zomer van het jaar nadien. Je hoorde Mattia Bazar, het werd even over het middaguur. Welkom bij de Radio van Stad op deze 23e mei. Voor mij persoonlijk een beetje een heel speciale dag, om de eenvoudige reden dat ik een jarige in huis heb, vandaar dus. Wij houden je gezelschap tot 2 uur vanmiddag met niks dan goede muziek.

Casino, feestmuziek bij Express van Jody Bernal. 50 jaar terug de tijd in nu, 22 mei 1976. Als frontman van Wings begint Paul McCartney aan de eerste van 5 weken aan de top van de Billboard Hot 100. Met deze Silly Love Songs, een single uit hun album Wings at the Speed of Sound. Silly Love Songs wordt de grootste Amerikaanse hit van 1976. Paul McCartney en Wings.

Respect, één van die grote hits van Aretha Franklin. En daarvoor dus 50 jaar terug de tijd in met Paul McCartney en Wings. Grote hit uit 1976, Silly Love Songs. Zaterdagmiddag bij de Radio van Stad. Blij dat u voor ons kiest. Hier is Jasmin en Porselein.

grote Spaanse hit mid jaren 70 voor Jeanette Porquetevas, daarvoor Jasmin en Porcelein. Een haast vergeten Bee Gees parel die me heel nauw aan het hart ligt, is deze: For Whom the Bell Tolls.

0: meeslepend en geweldig nummer. Leuk dus om terug te horen op de radio deze hit uit 1993 van de Bee Gees, For Whom the Bell Tolls.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Hier ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
6: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
5: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
6: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
5: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
6: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
5: Radio van de Stad.
6: En wandel mee door de stad.
5: Toedeloo, hè, chocolo.

aan het eind van de jaren 70 werd er al flink gefeest op de versie van Gloria Gaynor natuurlijk. En in 1995 ging dat nog crescendo met die zeer uitbundige versie van de Herman's House Band van I Will Survive. Zaterdagmiddag bij de Radio van Stad. U luistert via FM 105.4. U kan dat ook doen via DAB+. En er is ook een mogelijkheid op streaming natuurlijk. Gewoon even naar onze website surfen. www.radioexpress.be. En tot slot zijn er ook nog de vele radio-apps natuurlijk. Ain't no stopping us now.

0: In mijn jonge jaren altijd al fan geweest van Piet Veerman en zijn Volendamse Cats. One Way Wind was een van hun grootste hits. Daarvoor hoorde je McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now.
1: Dit is

0: Kiss.
1: In april was het 10 jaar geleden toen hij overleed. We missen hem nog alle dagen. Prince, geweldig artiest was het altijd. Je hoorde Kiss aan het begin van deel 2 van dit zaterdagmiddagblok. Strakjes een nieuwe aflevering van de Express Jukebox. En vanavond vertoeven we ook weer 2 uur lang in de jaren 80. Tussen 6 en 8, zoals u dat dagelijks van ons gewend bent. Dit is George Michael en Father Figure.

Grote hit in 1974 voor de Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Het is genoegzaam bekend, Céline Dion gaat binnenkort terug optreden en ze heeft ook alvast een nieuwe single uit. Hier is Dansant.

0: Je verstaat er haast geen letter van, maar het was wel een ambiance hit in de jaren 80. Wes en Alane. En daarvoor was er Danso, een nummer geschreven door Jean-Jacques Goldman, de nieuwe single van Céline Dion.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

When I Think of You en Janet Jackson. Het nummer Bittersweet Symphony van The Verve gebruikte een sample van The Last Time, een nummer van de Rolling Stones. Hoewel toestemming was gegeven voor een klein fragment, vond de platenmaatschappij dat The Verve te veel had gebruikt en spande zo een rechtszaak aan. Daardoor gingen jarenlang vrijwel alle auteursrechten en royalties van het nummer naar Mick Jagger en Keith Richards. Frontman Richard Ashcroft van The Verve noemde dit later de beste song die Jagger en Keith Richards nooit hadden geschreven. In 2019 gaven Jagger en Richards vrijwillig de rechten en toekomstige royalties terug aan Ashcroft, waarmee het conflict officieel werd opgelost. The Verve en Bittersweet Symphony uit 1997.

Zo was er heel wat jaren heel veel te doen rond Bittersweet Symphony, een hit uit 97 van The Verve. En dit waren Chicago met If You Leave Me Now. Dit is All Blue Eyes, Frank Sinatra en Bad Bad Leroy Brown.

Kent u het Amerikaanse duo Peaches and Herb nog? In 1978 hadden ze een grote hit met de ballade Reunited. En in datzelfde jaar volgde toen nog de opvolger een wat meer uptempo nummer, deze Shake Your Groove Thing.

Shake Your Body op zaterdagmiddag met de Jacksons. Cock Robin is een Amerikaanse popband, destijds onder leiding van Peter Kingsbury, een man die je kent van diens solo-hit Only the Very Best. Cock Robin had aan het eind van de jaren 80 een aantal grote hits bij ons, waaronder The Promise You Made, Thought You Were On My Side, When Your Heart Is Weak en ook deze Just Around the Corner.

in the country. En zo komt er een einde aan dit zaterdagmiddagblok met Cliff Richard. Zometeen de Express Jukebox. Morgen maken Glenn Willis en Ronald Meivis deel uit van uw Express Zondag. En ik ben er volgende week zaterdag heel graag weer tijdens de laatste uitzending voor de maand mei. Maak er nog een fijn weekend van. Wij sluiten af met Katie Dunstall. Here is Suddenly I See. Heel graag tot zaterdag.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen regisseur Randall Kleisse begon aan de filmversie van de musical Grease, die zich afspeelt in de 50s, koos hij resoluut voor de hoofdrollen Olivia Newton-John en John Travolta. Aan de Australische songschrijver John Farrar vroeg hij om enkele liedjes te schrijven om de muzikale Grease-score van de bedenkers Warren Casey en Jim Jacobs aan te vullen. Farrar leverde twee liedjes af, You're the One That I Want en Hopelessly Devoted to You. Kleisse van zijn kant had bedenkingen bij dat eerste liedje. Hij vond het niet passen bij de sfeer van de gehele musical. Het kader van de jaren 50 en de muziek die Casey en Jacobs bij het oorspronkelijke verhaal hadden geschreven. Uiteindelijk gaf hij op aandringen van John Farrar en zowel Olivia Newton-John als John Travolta dan toch toe. Meer zelfs, dat nummer werd op single uitgebracht. En niemand zal het zich beklaagd hebben, want het werd een mega monsterhit. You're the One That I Want ging wereldwijd zo'n 15 miljoen keer over de toonbank. In Australië stond het zelfs 15 weken lang onafgebroken op nummer 1 en deed het daarmee een week beter dan de hit Fernando van ABBA.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een muziekgenre dat erg populair was in de jaren 50 en het begin van de 60s was de doo-wop. Kenmerkend voor dit genre zijn de vaak nietzeggende woorden die a cappella worden gezongen, zoals shoo-wap-dee-wap-wap of onomatopie, met een pakkende melodische lijn en een eenvoudige beat. Doo-wop ontstond al in de jaren 40 onder de Afro-Amerikaanse bevolking die een mengeling speelde van jazz en a cappella. Vandaag hebben we het over I've Told Every Little Star, gezongen door Linda Scott. De melodie voor dit liedje werd geschreven door theatercomponist Jerome Kern op een tekst van Oscar Hammerstein. Jerome zal het nummer in de versie van Linda Scott nooit horen, want hij stierf aan een herseninfarct in 1945. Hammerstein zat toen aan zijn ziekenbed en neuriede het liedje I've Told Every Little Star, maar toen er geen reactie kwam, wist hij dat Jerome Kern was bezweken.

In 1961 zal de 16-jarige Linda Scott de song nieuw leven inblazen. Ze was er zo succesvol mee dat ze er zelfs een gouden plaat voor kreeg terwijl ze nog op school zat. Aan het einde van de jaren 60 zal haar carrière echter uitoven. Ze trad in dienst bij het Amerikaanse leger als medisch assistente en huwde met een militair. In haar verdere loopbaan zal ze muziekles geven aan de academie in New York. Misschien ken je het liedje ook wel uit de film Mulholland Drive, een klassieker van David Lynch uit 2001. Geniet mee van het vrele stemgeluid van Linda Scott met I've Told Every Little Star.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Ze hebben wel meer hits gescoord, maar Man Eater uit 1982 springt er toch uit en werd ook bij ons populair. De basis van Man Eater gaat terug tot een thema dat John Oates uitwerkte tijdens een jam met Edgar Winter, broer van de zeg maar beroemde bluesgitarist Johnny Winter. Oorspronkelijk was het een reggae-nummer, maar Daryl Hall zag er meteen het potentieel van in en gaf het een Motown-behandeling. Eigenlijk ging het liedje eerst over New York tijdens de jaren 80, beheerst door cocaïne, hebzucht en de ongebreidelde uitspattingen van de nieuwe rijke jongeren van Wall Street. Op aandringen van Daryl zette John dat thema om naar het verhaal van een meisje, omdat dit voor het brede publiek makkelijker zou zijn om te begrijpen. Aan de uiteindelijke song werkte ook Sarah Allen mee, de jarenlange vriendin van Daryl, voor wie hij trouwens Hall & Oates' eerste hit schreef, Sarah Smile. Haar zus Jana schreef mee aan andere Hall & Oates hits als Kiss On My List en werkte ook voor Joan Jett en Cheap Trick. Ze overleed in 1993 echter op haar 36e aan leukemie. Man Eater, dat op de LP H2O stond, bereikte in de Amerikaanse charts de eerste plaats en bij ons de 8e. Mede dankzij het succes van de clip waarin actrice Alexandra Duncan te zien was. Man Eater werd ook vele keren gecoverd en tevens gebruikt in een aantal films.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we wandelen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: We schrijven 1996. De toen nog onbekende band Hanson neemt de originele demo op van M'Bop, een song die het zou schoppen tot het pop-anthem van de late 90s. Haters zullen de tekst afdoen als kinderachtig, maar het catchy refrein herbergt een onmiskenbaar gevoel van gelukzaligheid en euforie die elke goede hit in zich draagt. Het succesverhaal van de single werd eigenlijk geschreven door producersduo The Dust Brothers, dat de originele ballad herwerkte tot een hupse song met een aanstekelijke vaart. Met zijn optimisme en neuriebare refrein is het lied dan ook het prototype van de hit die elke radiozender grijs wil draaien. Welke betekenis schuilgaat achter het woord M'Bop, vroeg de wereld zich al een hele tijd af. De titel staat volgens Zack van de Jongens voor het verstrijken van de tijd en het belang om scherp te stellen op wat echt telt in het leven. Alsook is het nummer een aansporing om je dromen na te jagen, want het leven is zo voorbij. Eén moment, een M'Bop van afleiding, en voor je het weet slijt je je oude dag met spijt over gemiste kansen of verwaarloosde streefdoelen. De monsterhit die op het album Middle of Nowhere prijkte, bereikte de nummer 1 stijk in maar liefst 27 landen en verwierf ook nog eens 3 Grammy-nominaties. Met 16 miljoen verkochte exemplaren was het succes van de single overdonderend en kreeg het popgenre, na de hoogdagen van de alternatieve muziek, waarvan grunge de exponent was, plots een nieuw elan. Al snel werd duidelijk dat Hanson vooral herinnerd zou worden omwille van die ene monsterhit, ondanks het feit dat ze nadien nog 6 albums de wereld instuurden. Hun latere exploten ten spijt konden ze het succes van M'Bop echter nooit meer evenaren.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Hier ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
2: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de Stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Er zijn zoveel liedjes geschreven over gebroken relaties, maar Del Shannon is de recordhouder. Ooit vertelde hij dat zijn muziek een weerspiegeling was van hemzelf, omdat hij zelf veel moeite had om een relatie te houden. Maar in de song Runaway draaide hij het om, want deze hit gaat over een jongen wiens meisje hem verliet. Op een avond in 1961 zat hij samen met zijn keyboardspeler Max Crook op te treden in een club in Battle Creek, Michigan. Het was daar dat ze de melodie voor Runaway componeerde. Max speelde een belangrijk instrument in het nummer, namelijk de muzitron. Nog diezelfde avond verzon Del Shannon de lyrics voor het liedje en de dag nadien was Runaway geboren. Het zal Del's grootste hit worden en blijven. In de UK was het de bestverkochte single dat jaar. Del Shannon scoorde nog een bescheiden hit met Hats Off to Larry en het mooie maar minder bekende Keep Searching uit 1964. Daarna bleef het stil rond Del Shannon. Na de dood van Roy Orbison was er even het gerucht dat hij Roy zou vervangen bij de Traveling Wilburys. Maar zover zou het nooit komen. In 1989 kwam hij nog even terug boven water met de single Walk Away. Maar toen dat ook niet bleek te werken, kwam zijn carrière echt ten einde. Del Shannon pleegde een jaar later zelfmoord. Zijn song Runaway werd toen als eerbetoon gespeeld door de Traveling Wilburys en Tom Petty zong in zijn song Running Down a Dream de zin It was a beautiful day, me and Del were singing a little runaway.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Charlie Rich was niet meer jong toen hij met The Most Beautiful Girl in 1973 de hit van zijn carrière scoorde. Daarvoor had hij wisselend succes gekend. Zo werkte hij samen met onder andere Jerry Lee Lewis en Johnny Cash. Daarna ging het echter op en neer. Charlie Rich was al 10 keer van platenfirma gewisseld toen hij in contact kwam met producer Billy Sherrill, die had getekend voor de successen van Tammy Wynette en George Jones. Sherrill bokste met songschrijvers Norah Wilson en Rory Bork The Most Beautiful Girl in elkaar. Hoewel het nummer homogeen en zelfs intiem klinkt, is het eigenlijk een assemblage van stukken van voornamelijk 2 liedjes van Norah Wilson, Hey Mister en Mama McCluskey. De interpretatie van Charlie Rich maakte er echter een wereldhit van. Het werd ook diverse keren gecoverd, zo ook door Abbas Anni-Frid Lyngstad, die er voor haar 2e soloplaat een Zweedse versie van inzong. Maar dit is en blijft de versie van Charlie Rich.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Het futuristische synth-gestuurde New Wave-nummer Fade to Grey van Visage was de grootste hit van de band en bereikte in 1980 de nummer 1 in Duitsland en Zwitserland. Op het voltooide nummer werd de Franse zangpartij uitgevoerd door Brigitte Arens, een jonge studente die destijds de vriendin van drummer Rusty Egan was. Maar op de video was het wel degelijk Julia Fodor, de vriendin van zanger Steve Strange, die de Franse teksten nabootste. Fade to Grey werd een van de eerste videoclips die het voormalige 10cc creatieve duo Kevin Godley en Lal Cream regisseerden, voordat ze bekend werden door hun werk met The Police, Duran Duran en Herbie Hancock. Billy Curry en Chris Payne van Visage bedachten oorspronkelijk de basis van het nummer door ermee te rommelen tijdens soundchecks op tournee met de band van Gary Numan in 1979. Later stelde Major het gebruik van de melodie voor en schreef bijgevolg de tekst van Fade to Grey. Het visuele aspect van de band, met Steve Strange in zijn extravagante androgyne uitstraling en zijn opvallende make-up, was een kenmerk van de nieuwe romantische stijl. De video werd opgenomen in zwart-wit, wat een extra laag van mysterie en melancholie toevoegde aan de sfeer van Fade to Grey. Dat zo een belangrijk symbool van de 80's en een van Visage's meest beroemde en invloedrijke nummers werd.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we wandelen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80's.

0: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.